0: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weet op 079-468-5183.
1: FM 97.2 Breakfast. The early bird catches the fattest worm.

0: Hey, kom, dat Jusse Farmer Miller's in for Fifi.
1: Good morning, go Fifi. My name is Tema. Away, my sugar.
2: Kom, mensen, die kunnen zwaar van de toebroekjes.
3: Happy birthday.
4: Vier jij jouw verjaardag of jouw huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
5: On our social media pages, Facebook, Kofifi FM 97.2, Twitter, Kofifi FM underscore 972, and on Instagram, Kofifi FM.
6: You like it tuned into Kofifi FM, now?
7: Go, go, and on the count of three,
6: be your mind, you see, huh?